0: Ze wijten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, niet slecht. Connie Frobeus, Mariandel, dat was 1 als 40.
1: Wenn ein junger Mann von

Ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English wordt 71 Brandy gezongen. Maar wanneer je dat loopt met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekannt wie kunt, dan moet je eendemal zoen. Dat hij als namelijk het originaal.